Groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat, groen, wat